0: op je vrije avond. Lekker naar de autodealer genieten van mooi blinkend staal. En Paradise FM is er live bij. We don't need another hero. Ik heb hem wel nodig, want jij hebt de durf en lef, hè Joris? Jij durft alles volgens mij.
1: Nou, niet alles hoor.
0: Maar wel veel, hè?
1: Ik ga wel even een rondje maken door de showroom. Ik trek wel even wat deuren open, kijken wie we tegenkomen. Het zou toch wat zijn, hè? Als ik een deur open trek van een nieuwe Cherry... en er gebeuren dingen in de achterbak die het zonlicht niet kunnen verdragen.
0: Oké.
1: Dat zou vrij gênant zijn. Eens even kijken, wat gebeurt hier allemaal? Even deze. Dit is de Cherry. Oh, hallo.
2: Hallo.
1: Hé, hey, kijk nou. Is het leuk hier, jongens?
2: Superleuk. Fantastisch, ik krijg een massage.
1: Ik kom even naar je toe. Jongens, Jandino Aspiraat zit hier in de auto, zomaar.
0: Hoe toevallig.
1: In de Cherry 9.
2: Ja, in de Cherry 9. Ja, ik krijg een massage hier. Het is gewoon eigenlijk een spa op wielen.
1: Je hebt een massage.
2: Kom, het is echt letterlijk. Je wordt gemasseerd. Het zit gewoon erin en het is een goede ook. Kijk, je hebt wel eens van die massage met die auto, dan krijg je gewoon iets in je rug gedrukt. Maar dit is echt een massage als je de auto dicht maakt. En dan is het geluid van buiten weg. Dus jij hebt eigenlijk mijn hele zen-moment weg.
1: Sta ik hier ineens, ja. Heerlijk. Maar jij hebt een nieuwe wagen nodig, dus begrijp ik?
2: Nou, dit is wat er gebeurt. Dus ik wil even iedereen waarschuwen. Als je geen auto nodig hebt, ga er niet in zitten. Als je eenmaal erin zit, heb je opeens een auto nodig. Ja.
1: Het is een beetje hetzelfde verhaal als je een nieuw bed gaat uitzoeken. Nooit beginnen met de duurste matras.
2: Nou, volgens mij gaat het niet eens om de duurste. Het is gewoon zo... Ik zei net, je voelt je gelijk belangrijk. Als je deze auto zit, dan denk je, ja, ik ben iemand.
3: Magic op de car.
1: Dan hoor je ook op de achterbank te zitten eigenlijk, hè?
2: Ja, maar zelfs, het maakt niet eens uit waar je zit. Het is volgende, maar goed, ben ik al reclame aan het maken. Maar het is echt een goede auto dit.
1: Voelt goed. Nou, ik ga jullie niet langer ophouden. Ga weer terug in je zinmodus. Ja. Je massage. Ik heb wel knappere massagedames gezien trouwens.
2: Maar bij deze word je ook niet afgeleid, ogen dicht en laten gaan.
1: Ogen dicht?
2: Ja.
1: In de auto?
2: Ja, maar ik ben niet aan het rijden. Ik ben nu aan de andere. Dus heb je ook een massage aan de andere kant? The other one also?
4: Yes.
2: Okay, but I will not do it when you're driving. Oh, else you're gonna go to sleep. So do it, yeah. So, hier is het veilig.
1: Nou, hey, succes.
2: Dank je.

0: Paradise, 103.1 FM en Phil Collins op je vrijdagavond.
1: Paradise FM.
0: En we staan live bij Ultimate Automobiles nog steeds. En kosten nog moeite worden hier gespaard om de nieuwe Chery-lijn in te luiden, te verwelkomen. Influencers ook aanwezig hier. Veronique Snijders in de studio. Goedemiddag. Bonocci. Ja, het is inmiddels al donker, hè? Maar we staan hier in een showroom.
2: Ik kan niks zien.
0: Nee. Ik zie alleen showroomlampen en een influencer naast mij. Ja. Wat vind je er zo far van?
2: Wel, ja, we zijn bij de Chery Lounge. Ja. En de auto's zijn zo mooi, zo luxe. Van mij is mijn lieveling is eigenlijk de Tiggo 9. Is groot. Je kan best wel 8 personen in.
0: Ja. Moet die groot zijn?
2: Sorry?
0: Moet die groot zijn?
2: Voor mij wel. Ja. Ik hou van grote auto's. Okay. Grote auto's.
0: Ja.
2: Maar als het niet zo groot is, dan de Tiggo 7 is ook heel mooi. Eigenlijk van alles. Ze hebben ook pick-ups. Zijn modern, luxe. En als je vragen hebt, is de medewerkers er ook om jou te helpen.
0: Ja.
2: Dus dat is heel handig. En ja, ik zeg gewoon, kom maar binnen.
0: Ik vind wel altijd met dit soort dingen, showrooms, nieuwe auto's, een beetje te vergelijken met een beddenwinkel. Je moet nooit beginnen in het duurste bed. Want dan wil je die. Dan elk bed wat je daarna gaat proberen, die ligt minder lekker.
2: Dat is het.
0: En dat is met het. Auto's net zo.
2: Dat is het gevoel eigenlijk. Want ik heb de grootste auto de eerste geprepareerd.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk zal de andere gewoon normaal zijn.
0: Die zijn dan moi. Terwijl ze dat niet zijn.
2: Nee, zeker niet.
0: Maar als je begint met de duurste, dan denk je, dan valt alles tegen.
2: Ja. De kleuren, gewoon kom maar gewoon.
0: Ja. Het is tot 9 uur vanavond open.
2: Yes.
0: Nog, als je in de buurt rijdt van Ceredomi, dan kom je nog even langs. Hè? En dan neem je een lekker glaasje bubbeltjes en ga je in een van die mooie cherries zitten. Toch?
2: Leuk. Ja. En ik ben er ook.
0: Jij bent er ook, ja. Nou, dat weet ik. Ik zie je voor me.
2: Tot negen.
0: Leuk dat je er bent, zeg.
2: Dank je wel.
0: Veel plezier nog. En Paradise is er ook met de muziek van Paradise, uiteraard. Robin Thicke, wat dacht je daarvan?

Paradise zonder die meteen. De Robert Cray Band op je vrijdagavond. Heerlijk zeg. We staan live bij Ultimate Automobiles. Waar de nieuwe Cherry Autolijn binnen is verwelkomd. De Tiggo 2, 4, 7, 8 en 9 en de Himbla. Dat is een waanzinnig vette pick-up truck vanaf 75.000 gulden te krijgen bij Ultimate Automobiles. En zo meteen nog even een rondje maken. Eerst tijd voor hoge

0: Funk op Paradise 103.1 en Around the World. En daarin kom je zeker around the world in een Chery, een nieuwe Chery. Hè?
1: Wat
0: een,
1: met zo'n mooie nieuwe Chinese Chery auto inderdaad.
0: Nou ja, ik denk dat je daar aardig ver mee komt tenminste.
1: Ik hoorde net een range van, dat zijn dan de plug, de hybrid modellen. Die doen volgens mij op een volle tank iets van 1200 kilometer.
0: Kanonnen, ja.
1: Dus dat is op dit eiland natuurlijk echt bizar. Ik denk dat je dan gewoon een maand niet hoeft te tanken.
0: Nee. Dat hangt een beetje vanaf hoeveel je rijdt natuurlijk. Hè?
1: Dat is ook zo.
0: Een normaal persoon hoeft dan inderdaad maar één keer te tanken in de maand.
1: Ik zeker. En ik zat me trouwens net te bedenken, Joris, van ben je ooit in een autodealer geweest waar de sfeer zo ongelooflijk goed is?
0: Nee.
1: Voor het algemeen is het een beetje...
0: Wat kom je doen?
1: Ja, dat. Van wat kan ik voor u doen? Wat doet u hier?
0: Ja.
1: En nu is echt, het is echt geweldig leuke, aardige mensen.
0: Ja.
1: En iedereen wil je alles laten zien. En de auto's zijn ook echt... Het is fenomenaal.
0: Nee, het is leuk. Tot 9 uur vanavond bij Ultimate op Sirendomi. Daar wordt de nieuwe Chery-lijn verwelkomd met een feestje. Zo kun je het wel stellen, hè? Met wat borreltjes, met wat snacks.
1: Het is een mooi, chic feestje, inderdaad. Hapjes, drankjes en mooie dames en mooie auto's.
0: Oh ja?
1: Zeker.
0: Ja, mooie auto's heb ik gezien.
1: Ik weet niet of je ogen hebt, maar...
0: Ja. Hey, hallo. Een beetje respectvol, Van der Beek.
1: Ja. Maar de auto's zijn hartstikke mooi.
0: De auto's zijn fantastisch mooi, ja. Ja, en gloedje fonkelnieuw. Nog 0 kilometer per teller. Nee, dit is hartstikke leuk. Dus mocht je nog in de buurt zijn, zou ik zeker even langs wippen. Want dit is hartstikke leuk. Op Paradise, muziek van Odyssey op je vrijdagavond.

0: Paradise en Avicii vanuit de Ultimate Automobiles. Waar vanavond een hartstikke leuk evenement is. De nieuwe Cherry collectie is er binnengekomen. En dat wordt gevierd, groots gevierd. Met veel hapjes, drankjes en gezellige mensen. En natuurlijk de hoofdrolspelers, de Cherries zelf.
1: Die staan hier. De auto's zelf, inderdaad.
0: En Dani naast mij. Het is nu, hoe laat is het? Het is 9:15.
1: Correct.
0: De avond zit er bijna op.
1: Correct.
0: We worden een beetje baldadig. Hè?
1: Ja, ik zat te denken om die Tiggo 9 is eventjes te starten zo.
0: De flagship van het...
1: Nee, ik wil hem eventjes van dichtbij gaan bekijken. Dus ik loop even die kant op nu.
0: Ja, doe dat. Ja.
1: Want die zit me al de hele avond een beetje
0: aan te staren.
1: Naar me. Ja. En ik wilde eigenlijk hetzelfde spelletje doen wat jij net aan het doen was.
0: Oh ja, wat was dat?
1: Even de radio op de beste zender zetten van het eiland.
0: Oh!
1: Hoe is eventjes... De deur dicht, inderdaad. Totale rust. Dat is het eerste wat ik hier...
0: Hoor je mij nog wel?
1: Infotainment systeem. Kijk mij even aan. Ik zal mijn fiets harder zetten. De verkeerde zender staat op. Ietsje deze kant op. En dan als het goed is, horen wij nu dan de 103.1.
0: Hallo.
1: Dus ik hoor jou ook weer, Joris.
0: Ja, nou wat leuk zeg je. Wel met een klein beetje vertraging op de lijn natuurlijk, maar...
1: Exact.
0: Ja.
1: Maar Ik denk toch dat ik hem niet ga starten. Ik zet hem even op stil, want ik hoor mezelf met een klein beetje vertraging terug. Dat presenteert niet zo heel grappig. Maar wat een ongelooflijk grote auto is dit, zeg. Het glimt, het ruikt ook echt heel nieuw. Dat is de lekkerste geur, hè? Schijnt zo te zijn.
0: Nieuwe auto.
1: Dat schijnt verschrikkelijk lekker te zijn.
0: Ja.
1: Het is een hele mooie auto, hè? Ik hoor jou niet.
0: Oh ja.
1: Op dit moment. Even rennen dan.
0: Wat een verschil met toen jij in die auto zat. Hoe geluidsdempend die deuren zijn. Toen je naar binnen zat, ik hoorde echt helemaal niks. Alsof je in een voice-over studio zat.
1: Inderdaad. Je gaat daar binnen, je doet die deur dicht. En het is echt totale rust. Dat valt mij meteen op.
0: Ja,
1: het is echt heel goed geïsoleerd. Dus ik denk dat het rijcomfort van deze auto's ook echt subliem moet zijn.
0: Absoluut. Nou, nog een kwartiertje. We gaan nog even wat opzitten op Paradise.
1: Vooruit.
2: De Woody Bully. 1, 2, 3, 4.

0: Paradise hoorde hij meteen. En David Guetta hoorde je daar met Sia samen. Het is 10 minuten voor 9 geworden. Op je vrijdagavond vanuit de Ultimate Automobiles Showroom. Waar de nieuwe Cherry collectie binnen is gekomen. Onder luid gejuich. Want wat was het een leuk feestje hier.
1: Het was ongelooflijk gezellig. Echt. Zelden in een autodealer gestaan waar het zo gezellig was.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Nee, dat hebben ze goed voor elkaar. Het had net zo goed een discotheek kunnen zijn. Minus dan de showroomverlichting. Die toch een beetje daglicht moet uitstralen.
1: Inderdaad, ja.
0: Dus ik denk dat ik morgen last heb van een soort van jetlag. Vanmorgen ging de wekker om 4:15. Nu heb ik nog steeds het idee dat het licht is buiten.
1: Dat het gewoon om 12:00 in de middag is, inderdaad. Dat is een beetje confusing. Net deed het licht uit. En toen had ik wel zoiets van, oh, het is wel avond.
0: Ja.
1: Het is wel avond, maar het is echt een hele goede sfeer. En ik denk ook dat ze een mooie eerste indruk hebben achtergelaten bij de mensen over de nieuwe de Cherry-lijn.
0: Absoluut.
1: Tico's.
0: Absoluut.
1: Mooie auto's.
0: Goed voor elkaar. Nou jongens, wij gaan afzwaaien hier. Wij gaan richting huis. Ik zou echt adviseren, mocht je op zoek zijn naar een nieuwe wagen, ga dat even checken bij Ultimate. Want ze hebben prachtige modellen. Fijn weekend. Tot maandag.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM. Paradise
2: FM. Ladies and gentlemen. Welcome. I'm your DJ. And I'm gonna take you on a tour.

Dance. Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Het Australische Great Barrier Reef is niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. VN-onderzoekers uiten zorgen over de staat van het koraal, maar UNESCO meldt dat het rif veerkrachtiger is geworden. Australië werkt aan maatregelen tegen klimaatverandering en waterkwaliteit. In 2028 moet het land een nieuw rapport indienen over de toestand van het rif. Oekraïne heeft Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg aangevallen met drones, melden lokale autoriteiten. De gouverneur van de regio Leningrad zegt dat de stad het doelwit was van een grootschalige aanval. Er zijn 72 drones neergehaald en er zijn geen slachtoffers gevallen. Oekraïne voert dit jaar meer aanvallen uit op Russische energieinfrastructuur. De Verenigde Staten passen evenementen rond het 250-jarig bestaan aan vanwege de hitte. De jaarlijkse Independence Day Parade in Washington, die zaterdag zou plaatsvinden, is afgelast. Temperaturen boven de 40 graden worden verwacht. President Donald Trump houdt zaterdagavond een grote bijeenkomst op de National Mall en spreekt over de Amerikaanse identiteit. Ook wordt er een vuurwerkshow gehouden die een wereldrecord moet breken. Door de hitte en droge omstandigheden is het risico op bosbranden verhoogd. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in Erfurt, waar het partijcongres van de radicaalrechtse AfD plaatsvindt. Het lokale AfD-kantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen en er zijn gewonden onder agenten. Honderden demonstranten hebben wegen geblokkeerd en sommigen hebben zich aan tramrails vastgelijmd. Ondanks de blokkades zijn bijna alle 600 afgevaardigden aangekomen. Het congres begint naar verwachting om 10 uur. Duizenden mensen hebben zich vandaag verzameld bij de Imam Khomeini-moskee in Teheran voor de uitvaart van de omgekomen opperste leider Ali Khamenei. Hij werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval. De plechtigheden duren 6 dagen. Khamenei ligt 3 dagen opgebaard in het moskeecomplex. Autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen bezoekers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

103.1 FM. Paradise FM. Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Paus Leo XIV is op bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa, een belangrijk toegangspunt voor migranten. Hij bezocht een begraafplaats voor niet geïdentificeerde migranten en sprak met een migrantenfamilie. Het bezoek komt 2 weken na goedkeuring van strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers door het Europees Parlement. Leo riep Europa op om beter te reageren op de migratieuitdaging. Oekraïne ontkent dat Rusland de oostelijke stad Kostjantinivka heeft ingenomen. De generale staf spreekt van valse beweringen. De Russische krijgsmacht claimde vrijdag de stad veroverd te hebben, wat president Vladimir Poetin vierde tijdens een bezoek aan een commandopost. Kostjantinivka is cruciaal voor Oekraïnes verdediging in de regio Donetsk. Het Australische Great Barrier Reef is niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. VN-onderzoekers uiten zorgen over de staat van het koraal, maar UNESCO meldt dat het rif veerkrachtiger is geworden. Australië werkt aan maatregelen tegen klimaatverandering en waterkwaliteit. In 2028 moet het land een nieuw rapport indienen over de toestand van het rif. Oekraïne heeft Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg aangevallen met drones, melden lokale autoriteiten. De gouverneur van de regio Leningrad zegt dat de stad het doelwit was van een grootschalige aanval. Er zijn 72 drones neergehaald en er zijn geen slachtoffers gevallen. Oekraïne voert dit jaar meer aanvallen uit op Russische energieinfrastructuur. De Verenigde Staten passen evenementen rond de 250-jarig bestaan aan vanwege de hitte. De jaarlijkse Independence Day-parade in Washington, die zaterdag zou plaatsvinden, is afgelast. Temperaturen boven de 40 graden worden verwacht. President Donald Trump houdt zaterdagavond een grote bijeenkomst op de National Mall en spreekt over de Amerikaanse identiteit. Ook wordt er een vuurwerkshow gehouden die een wereldrecord moet breken. Door de hitte en droge omstandigheden is het risico op bosbranden verhoogd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach. Mexicaans genieten. In het hart van Yountville. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.

103.1 FM. Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. Sanctuary above the swinging bridge.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De bosbrand in een natuurgebied nabij de Costa Brava is voor 70% gestabiliseerd. Tot nu toe zijn 2400 hectare verbrand, waaronder een boerderij en een huis. De situatie kan verslechteren door harde noordenwind en droogte. In 7 gemeenten is een lockdown ingesteld. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar 4 brandweerlieden hebben lichte verwondingen opgelopen. Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. De aanvallen vonden plaats in noordelijke steden en bij een gevangenis in Kenia-Roba, nabij de hoofdstad. De rebellengroep Azawad Liberation Front is betrokken. Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime. Paus Leo XIV is op bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa, een belangrijk toegangspunt voor migranten. Hij bezocht een begraafplaats voor niet geïdentificeerde migranten en sprak met een migrantenfamilie. Het bezoek komt 2 weken na goedkeuring van strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers door het Europees Parlement. Leo riep Europa op om beter te reageren op de migratieuitdaging. Oekraïne ontkent dat Rusland de oostelijke stad Kostjantinivka heeft ingenomen. De generale staf spreekt van valse beweringen. De Russische krijgsmacht claimde vrijdag de stad veroverd te hebben, wat president Vladimir Poetin vierde tijdens een bezoek aan een commandopost. Kostjantinivka is cruciaal voor Oekraïnes verdediging in de regio Donetsk. Het Australische Great Barrier Reef is niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. VN-onderzoekers uiten zorgen over de staat van het koraal, maar UNESCO meldt dat het rif veerkrachtiger is geworden. Australië werkt aan maatregelen tegen klimaatverandering en waterkwaliteit. In 2028 moet het land een nieuw rapport indienen over de toestand van het rif. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi.
3: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
1: Ook I Am Beauty, met de beste en meest verrassende producten op het gebied van schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging, vind je bij Promenade Shopping Center.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamb's rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Industrie. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance.

0: score for fun. Download Buffinmas app. Hasi compra na van den twil. Koyman, Changes Group, Ibeton Industrie Brievengap. IRCB, Bostempel Digitaal, Gukada compra di 25 florin. Kada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25.000 Buffinmas. Of un voucher na valor di 1500 florin di Beton Industrie Brievengap. Para mais informação, visita funmas.com.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno, arrivederci.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai. Command the road with Ultimate.

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De bosbrand in een natuurgebied nabij de Costa Brava is voor 70% gestabiliseerd. Tot nu toe zijn 2400 hectare verbrand, waaronder een boerderij en een huis. De situatie kan verslechteren door harde noordenwind en droogte. In 7 gemeenten is een lockdown ingesteld. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar 4 brandweerlieden hebben lichte verwondingen opgelopen. Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. De aanvallen vonden plaats in noordelijke steden en bij een gevangenis in Kenia-Roba, nabij de hoofdstad. De rebellengroep Azawad Liberation Front is betrokken. Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime. Paus Leo XIV is op bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa, een belangrijk toegangspunt voor migranten. Hij bezocht een begraafplaats voor niet geïdentificeerde migranten en sprak met een migrantenfamilie. Het bezoek komt 2 weken na goedkeuring van strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers door het Europees Parlement. Leo riep Europa op om beter te reageren op de migratieuitdaging. Oekraïne ontkent dat Rusland de oostelijke stad Kostjantinivka heeft ingenomen. De generale staf spreekt van valse beweringen. De Russische krijgsmacht claimde vrijdag de stad veroverd te hebben, wat president Vladimir Poetin vierde tijdens een bezoek aan een commandopost. Kostjantinivka is cruciaal voor Oekraïnes verdediging in de regio Donetsk. Het Australische Great Barrier Reef is niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. VN-onderzoekers uiten zorgen over de staat van het koraal, maar UNESCO meldt dat het rif veerkrachtiger is geworden. Australië werkt aan maatregelen tegen klimaatverandering en waterkwaliteit. In 2028 moet het land een nieuw rapport indienen over de toestand van het rif. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Erik Hagedoorn.
4: En die is je van harte welkom voor de allerbeste 80's en 90's tot aan 12 uur.
5: Goedemorgen, ouwe platenbaas.
0: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80's 90's weekend met Erik Hagedoorn.

0: zo van die nummers, dan word je wakker. En dan heb je slechte zin. En dan denk je, waar zal ik eens mee gaan beginnen? Zo op de vroege ochtend om 9 uur 's morgens, ja. Nou, prima begin op Fleetwood Mac and Go Your Own Way.
1: Paradise FM.
0: Hey, welkom. De allerbeste 80's en 90's tot aan 12 uur voor je. Hagedoor neemt je daar in mee. Ja, ik ben er even niet geweest. Druk met het voetbal. Eerst even in Kansas City. Machtig mooi, mensen. 0-0 en het kan toch gevierd worden alsof je wereldkampioen bent. Nou, hoe leuk is dat? En daarna nog even in Philadelphia. Ook leuk. Ja, het resultaat op papier is wat minder, maar mensen, wat hebben we genoten. En ik hoop jullie ook. Als je hier op Curaçao was, of je was erbij. We kunnen hem afstrepen als zijn er voor de bucketlist, hè, natuurlijk. En dan eens even kijken wat we over 4 jaar weer gaan doen. Hè? Een paar jongens een beetje ronselen in Nederland. Een beetje leuk combineren met wat op Curaçao aanwezig is. Komt vast goed. De allerbeste 80's en 90's tot aan de 12 uur, zo gezegd. Ik heb zometeen voor je Neil Diamond, Cracklin' Rosie. En de eerste eentje uit de jaren 80, Pat Benatar.
1: Paradise FM. 80's en 90's weekend.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Neil Diamond uit 1970 met Cracklin' Rosie. Daarvoor hoor je uit 84, Pat Benatar. En Love is a Battlefield. De allerbeste 80's en 90's tot aan 12 uur. Erik neemt je mee tot aan die tijd. En, ja... 6751031 is ons WhatsApp-nummer... waar je in dit programma een beetje kan beïnvloeden. Lekker. Gewoon lekker doen. Het is 1973, om precies te zijn. Bad Girls komt uit en Hot Stuff van Donna Summer is de single.

0: Soms zijn er van die momenten dat je een beetje in je appartement zit of op de poort. Liefst in een schommelstoeltje, een beetje te kijken zo. En hij of zij is ver weg en dan denk je... Ik ga dat nummer van Toto eens even draaien. I'll be over you. Mensen, Toto... Begin september hier gewoon op Piscadera. Hebben we dat in de agenda gezet, ja? Staan gewoon hier, hè, de mannen van Toto. North Sea Jazz, niet vergeten. 675-1031 is het telefoonnummer en het WhatsApp-nummer. En daar zijn al aardig wat verzoeken op binnengekomen... waaronder de Red Hot Chili Peppers. En eentje uit de jaren 70 van de Doobie Brothers.
1: Paradise FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: World Cup kijken.

0: zit erin!
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verandering.

0: bekijk azcuracao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

Kreeg een appje binnen op 675-1031. Met het verzoek. Kan je echte zaterdagochtendmuziek voor ons draaien? Beetje zoeken zo in de database. Dan kom je dan dit nummer tegen. Uit 1975. Eric Stewart en Graham Goldman. Oftewel 10cc, I'm not a love. Ja mensen, wat moet ik daaraan toevoegen? Het is gewoon fantastisch, hè? Ik heb zometeen voor je Elton John en Sacrifice. Maar eerst ABBA.

Een van de mooiere nummers van Elton John. Het gaat over de opoffering van de liefde. Soms moet je iemand loslaten. Uit 1989. En deze man heeft natuurlijk miljoenen platen gemaakt. En ook zijn verkocht. Kan hij een mooie setje brillen van kopen. En ik moet zeggen, een van de het allermooiste uit 1990. Elton John en Sacrifice. En daarvoor die ABBA en de Dancing Queen. Binnengekomen op 675-1031. Ja. En zo hebben we er nog veel meer die binnen zijn gekomen op 675-1031. Anita Baker bijvoorbeeld en Sweet Love. En Tina Charles ook, ja. En Dance Little Lady.

0: Nossa alegria, tudo é único paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory!

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De bosbrand in een natuurgebied nabij de Costa Brava is voor 70% gestabiliseerd. Tot nu toe zijn 2400 hectare verbrand, waaronder een boerderij en een huis. De situatie kan verslechteren door harde noordenwind en droogte. In 7 gemeenten is een lockdown ingesteld. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar 4 brandweerlieden hebben lichte verwondingen opgelopen. Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. De aanvallen vonden plaats in noordelijke steden en bij een gevangenis in Kenia-Roba, nabij de hoofdstad. De rebellengroep Azawad Liberation Front is betrokken. Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime. Paus Leo XIV is op bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa, een belangrijk toegangspunt voor migranten. Hij bezocht een begraafplaats voor niet geïdentificeerde migranten en sprak met een migrantenfamilie. Het bezoek komt 2 weken na goedkeuring van strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers door het Europees Parlement. Leo riep Europa op om beter te reageren op de migratieuitdaging. Oekraïne ontkent dat Rusland de oostelijke stad Kostjantinivka heeft ingenomen. De generale staf spreekt van valse beweringen. De Russische krijgsmacht claimde vrijdag de stad veroverd te hebben, wat president Vladimir Poetin vierde tijdens een bezoek aan een commandopost. Kostjantinivka is cruciaal voor Oekraïnes verdediging in de regio Donetsk. Het Australische Great Barrier Reef is niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. VN-onderzoekers uiten zorgen over de staat van het koraal, maar UNESCO meldt dat het rif veerkrachtiger is geworden. Australië werkt aan maatregelen tegen klimaatverandering en waterkwaliteit. In 2028 moet het land een nieuw rapport indienen over de toestand van het rif. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, chi vuole i pone di Momanci? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa di Momanci. Barcello per il momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare e switchare match. Compra 3 o più e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assì è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e olla blu.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen... vindt u bij Servi Frais.
4: Is het ver, Arie?
2: Een paar minuutjes in je Ferrari.
4: Pronto!
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Erik Hagedoorn.
7: En die kwam binnen op 675-1031, de Electric Light Orchestra.
5: Met Erik op een trip down memory lane. Het 80s, 90s weekend op Paradise FM.
8: Basha Erik, Basha Erik, wie de kiezen, ik wil niet de zon aan.
9: Ja, dat doe ik maar eens, ja. Erik Techno.

0: Kiss FM.
1: Je dacht misschien, ik ben net wakker. Hè? 9:50 zo. En ik draai een beetje dat zand uit mijn ogen. En ik een beetje lekker rustig wakker worden. Doe je de radio aan op Paradise FM. Komt er een keer Jeff Lynne met de zijne, de Electric Light Orchestra voorbij. Don't Bring Me Down. Hiermee opent de tweede uur van de beste 80's en 90's tot aan 12 uur. We hebben een heel rijtje weer voor je klaarstaan binnengekomen op 6751031. Altijd leuk als je mee wilt doen. Moet natuurlijk wel een beetje door de ballotagecommissie kunnen. We krijgen nog wel eens aanvragen. Denk, nou, als Erik nog volgende week hier misschien over 10 minuten nog aanwezig mag zijn. Dan kunnen we dat maar beter niet doen. Maar over het algemeen hebben we toch een hoge score. Ik heb zometeen een Simply Red voor je. If You Don't Know Me By Now. Een van de mooiere nummers van hun uit de jaren 80. Maar eerst eentje ook, die mag er ook wezen. Het gaat over 1963, maar hij komt uit de jaren 70. Frankie Valli in the Four Seasons.
2: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80s, 90s weekend. Met Erik Hagedoorn.

dus gewoon een wereldhit mee scoren. Alanis Morissette, Head Over Feet. Zeg even iets aardigs en dan krijg je een prachtig nummer. Ooit geschreven door Alanis zelf en Glenn Barrett. Mocht je niks te doen hebben, je vliegt vandaag of morgen naar Nederland. Ze treedt op in het Zuiderpark. 7 juli 2026. Weet je dat ook weer. Stel, je hebt niks te doen. En je denkt, laat ik eens een ode brengen aan mijn partner.

En hebben we met mooie herinneringen Bruce Springsteen. En voor iedereen die wel eens met zijn ouders over het eiland reed en daar de jeugdherinnering aan het maken was. Deze die kwam er zo bij in het rijtje. Bruce Springsteen in My Hometown. En daarvoor een prachtig mooi nummer. I Love You Always and Forever, Donna Lewis. Zometeen.

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Uiteindelijk vervaagt alles en wordt het stof. Even een mooie plaat uit 1977. Kansas. En Dust in the Wind. En tegenwoordig hebben wij natuurlijk als Curaçao iets met Kansas.
1: Ja.
0: Ik ben nog een beetje in de war van de afgelopen 2 weken. Was erg gezellig. Natuurlijk eerst begonnen we met het succes in Houston. Daar hebben we even met z'n allen Curaçao op de kaart gezet. Een mega mooie 0-0 tegen Ecuador. Die weten inmiddels ook wat het is om tegen een klein eiland te voetballen. Ja, en die Kaapverdianen, die hebben het eigenlijk gisteren heel erg goed gedaan tegen de Argentijnen. Maar wij konden er ook wat van tegen Ivoorkust. Het is een mooi begin, mensen. Het gaat een begin worden van een heel succesvol WK voor over 4 jaar. Hou er maar rekening mee. Ja. Wij beperken ons even tot de muziek uit de jaren 80 en 90. En deze uit de jaren 90 mag er zeker zijn. R.E.M. Eind jaren 80, 1987 om precies te zijn. The One I Love.

volledig toegewijd. Paul Carrack. En Dedicated. Daarvoor hoorde je R.E.M. en The One I Love. Ik kreeg net een appje binnen op 675-1031. Met de vraag, Erik, wie denk jij dat de wereldkampioen gaat worden? Nou, ik denk, eigenlijk weet ik het wel zeker, Argentinië. Dat ligt er zo dik bovenop. Kijk, gisteren hadden die Kaapverdianen gewoon moeten winnen. Ik heb dat eens een beetje teruggekeken en analyses bekeken. Ja, het kan niet anders, sorry. En ik zal de Argentijnen wel tegen me krijgen, maar dat interesseert me echt helemaal drie keer niks. Ze gaan gewoon winnen. En het is allemaal doorgestoken kaart. En daar blijf ik bij. En verder is het best leuk om het een beetje te kijken zo. En best grappig. Tot aan de finale is het natuurlijk wel een beetje gissen. Maar ik denk dat de route van Argentinië wel geplaveid is, zal ik maar zeggen. Hè?

Lekker nummer uit de jaren 90. Kim Carnes en Betty Davis Eyes. Maakte net de opmerking over Argentinië, dat ik denk dat zij wel wereldkampioen gaan worden. Nou, dat heb ik gemerkt. De appbox staat weer helemaal vol van mensen die het daar niet mee eens zijn. En die hebben niks met mijn opmerking. Nou, ik heb helemaal niks met Argentinië. Ik ben van Curaçao en ik heb een Nederlands paspoort. Zo genoeg. Dat is één. En twee, ik denk dat ik ben best open voor de discussie. Helemaal. Maar geef mij dan maar eens aan wat de overtredingen zijn die gemaakt worden voor het ene land. En welke beslissing die dan krijgen, gele kaart. Of die worden gehonoreerd. Of die van Argentinië. Ik denk dat het verschil heel duidelijk is. Ja. Waarvan akte? Zo. Zometeen uit het nieuws en de commercials heb ik de 3 Degrees voor je, de Runner. En ook nog eentje van de Temptations aangevraagd op 675-1031. En deze ook, de Time Bandits, Endless Road.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De bosbrand in een natuurgebied nabij de Costa Brava is voor 70% gestabiliseerd. Tot nu toe zijn 2400 hectare verbrand, waaronder een boerderij en een huis. De situatie kan verslechteren door harde noordenwind en droogte. In 7 gemeenten is een lockdown ingesteld. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar 4 brandweerlieden hebben lichte verwondingen opgelopen. Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. De aanvallen vonden plaats in noordelijke steden en bij een gevangenis in Kenieroba, nabij de hoofdstad. De rebellengroep Azawad Liberation Front is betrokken. Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime. Paus Leo XIV is op bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa, een belangrijk toegangspunt voor migranten. Hij bezocht een begraafplaats voor niet geïdentificeerde migranten en sprak met een migrantenfamilie. Het bezoek komt 2 weken na goedkeuring van strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers door het Europees Parlement. Leo riep Europa op om beter te reageren op de migratieuitdaging. Oekraïne ontkent dat Rusland de oostelijke stad Kostjantinivka heeft ingenomen. De generale staf spreekt van valse beweringen. De Russische krijgsmacht claimde vrijdag de stad veroverd te hebben, wat president Vladimir Poetin vierde tijdens een bezoek aan een commandopost. Kostjantinivka is cruciaal voor Oekraïnes verdediging in de regio Donetsk. Het Australische Great Barrier Reef is niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. VN-onderzoekers uiten zorgen over de staat van het koraal, maar UNESCO meldt dat het rif veerkrachtiger is geworden. Australië werkt aan maatregelen tegen klimaatverandering en waterkwaliteit. In 2028 moet het land een nieuw rapport indienen over de toestand van het rif. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begint...

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Erik Hagedoorn.
2: En die heeft voor je de 3 Degrees and the Temptations.
0: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80s, 90s weekend. Met Erik Hagedoorn.
3: Ja, dat doe maar eens, ja. Erik Techno.

Treat Her Like a Lady, The Temptations. Lekker een beetje disco van de 3 Degrees hoorde je ervoor. The Runner uit de jaren 80. Ja, het is weer zaterdag, hè? Ja. Een beetje bewolkt, was gisteren ook al. Ja, dus ik vind dat eigenlijk wel het fijnste. Wordt natuurlijk niet gewaardeerd door alle toeristen, maar als het een beetje bewolkt is, hoef je dus niet... Ja, ik smeer me dan. Ik ben niet iemand die zich altijd insmeert. Dus dan kan je wat langer in de zon zitten. Die er dan niet is, maar dat is wel relaxed. Temperatuur is goed, watertemperatuur natuurlijk ook. Ja. Nou, kun jij niet gewoon een beetje je bemoeien met de plaatjes, Erik? Ja, dat is goed. Over plaatjes gesproken. Ik heb er nog een paar voor je klaarstaan, hoor. Binnengekomen op 6751031. De Police bijvoorbeeld, Every Bad You Take. En deze mag er ook wezen uit 1982. Het punkbandje uit Engeland. Rock the Cashbar, ik heb de Clash voor je. Now the Clash.

Lang niet gehoord. De Culture Club met Boy George en Kammer Chameleon binnengekomen op 675-1031. En ja, dan draaien we mee voor je. Met alle plezier. Ja. Zometeen de Two Brothers on the fourth floor naar de commercials met Dreams Will Come Alive. Maar deze uit de jaren 80, 1985 om precies te zijn, de Forever Man. Ik heb Eric Clapton voor je.

0: paradisefm.cw.
1: Mingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
0: Dit is Paradise FM.
3: Nu,
0: Erik Hagedoorn.
3: Oh, dondersdikke platen.

0: Twee broertjes op de vierde verdieping van de flat. Eurodance.
1: Paradise FM.
0: In optima forma in de begin jaren 90. The Two Brothers on the Fourth Floor. Met een hitsingle uit de top 40 en de discotheek Dreams Will Come Alive. Altijd leuk om hem weer eens terug te horen. En ook aangevraagd op het WhatsApp-nummer van Paradise FM 6751031. En je ziet, dan draaien ze gewoon lekker voor je. Het is natuurlijk het accent op de jaren 80. En altijd leuk als er eentje uit de jaren 90, maar ook uit de jaren 70 voorbij komt. Dan draaien hem graag voor je. Deze is een van de meest gehoorde platen, zeg maar, uit de jaren 80. 1983 om precies te zijn, uit Engeland. Zeer succesvol destijds, deze hit. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears.

Ja, zou je niet zeggen, hè? Nee. Toch komt hij uit Frankrijk, uit 1982 om precies te zijn. F.R. David aangevraagd op 675-1031 door Maaike. Nou, hebben we die ook weer blij kunnen maken. Hè? Belangrijk, dat de mensen wel blij maken. Want ja, word je zo zagrijnig van, hè? Zit er weer op, mensen. Was gezellig, hoor. Ik heb het naar mijn zin gehad. We gaan er zo meteen uit met Foreigner en Say You Will. En dit zijn de Detroit Spinners met Working My Way Back to You. Zie je graag volgende week weer terug voor de allerbeste 70s, 80s en 90s.

0: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
6: Sorry schat, ik kan het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De rechtsradicale Alternatieve Vuur Deutschland heeft op een partijcongres in Erfurt de leiders Alice Weidel en Tino Chrupalla herkozen. Weidel ontving meer dan 80% van de stemmen, terwijl Chrupalla 70% kreeg. Tegenstanders verzamelden zich massaal in Erfurt, waar de politie met 6000 agenten de orde handhaafde en naar schatting 25.000 tegendemonstranten telde. De bosbrand in een natuurgebied nabij de Costa Brava is voor 70% gestabiliseerd. Tot nu toe zijn 2400 hectare verbrand, waaronder een boerderij en een huis. De situatie kan verslechteren door harde noordenwind en droogte. In 7 gemeenten is een lockdown ingesteld. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar 4 brandweerlieden hebben lichte verwondingen opgelopen. Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. De aanvallen vonden plaats in noordelijke steden en bij een gevangenis in Kenia-Roba, nabij de hoofdstad. De rebellengroep Azawad Liberation Front is betrokken. Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime. Paus Leo XIV is op bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa, een belangrijk toegangspunt voor migranten. Hij bezocht een begraafplaats voor niet geïdentificeerde migranten en sprak met een migrantenfamilie. Het bezoek komt 2 weken na goedkeuring van strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers door het Europees Parlement. Leo riep Europa op om beter te reageren op de migratieuitdaging. Oekraïne ontkent dat Rusland de oostelijke stad Kostjantinivka heeft ingenomen. De generale staf spreekt van valse beweringen. De Russische krijgsmacht claimde vrijdag de stad veroverd te hebben, wat president Vladimir Poetin vierde tijdens een bezoek aan een commandopost. Kostjantinivka is cruciaal voor Oekraïnes verdediging in de regio Donetsk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Hij zit erin!
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Nadine Roos.
6: Het is de zaterdagmiddag, dat betekent tijd.

0: hoorde je bij Paradise. En God is the DJ.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Op alweer een grauwe gedag. Daar zitten we toch al een paar dagen in dit patroon. Dat er weinig zon naar voren komt. En dat zijn we niet helemaal gewend. Ik in ieder geval niet. Ik hou mijn agenda niet bij op basis van het weerbericht. Überhaupt klopt dat natuurlijk nooit. Maar ja, het is toch altijd een beetje gisteren. Gisteren zou ik eigenlijk een dagje gaan filmen. Voor social media project. Wat ik ga doen met een leuk bedrijf. Maar dat hebben we ook gewoon helemaal weggeschoven. Want ja, dat ziet er dan toch altijd net wat lelijk uit. Normaal gesproken maakt het me helemaal niet uit. Ik hou eigenlijk echt van die dikke wolken. Ik heb daardoor gisteren wel kunnen surfen, gewoon zonder rashguard. Dus dat is ook alweer lekker dat je eventjes niet hoeft te denken aan de felle zon. Maar other than that is het misschien niet de lekkerste beach day. Of juist dus weer wel. Want ja, sommige mensen vinden het ook niet lekker om helemaal in de volle zon te zitten. Je gaat in ieder geval ietsjes minder snel verbranden. Maar let op, extra gevaarlijk juist, dat je denkt dat het allemaal meevalt. Maar ook door de wolken zit de zon nog heen te schijnen. Dus pas op, smeer je alsnog in. Hou er een veilig weekend op na.

Dat is eigenlijk niet. Het regent zonder stralen, Agda en de Birk. Een beetje bewolkt vandaag, maar dat mag de pret niet drukken. Zeker niet voor Diamond, want die heeft een lekkere voetbaldag voor de boeg. Hij schrijft dat hij onder andere zo gaat kijken naar de Canada-Marokko. Nou ja, daar is het natuurlijk wel de perfecte dag voor om lekker relaxed en wat koeler binnen te zitten. Daarom wil hij deze horen. En blijft natuurlijk een ultiem WK-anthem.

En weer een dag gepasseerd. Zo zijn we alweer een nieuwe maand ingerold. Het is de 4e van juli. Je luistert naar Paradise FM met Another Day. Pak shot de vang. Zometeen Mick Bosman van de Sea Shack hier voor een gloednieuw item. En eerst Rihanna en Kanye West. Dit is 4 5 Seconds. I think

0: paradisefm.cw.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: The Rolling Stones hoorde je bij Paradise. And Anybody See My Baby.
1: Paradise FM.
0: En inmiddels in de studio aangeschoven is Mike Postman. Eigenaar van The Sea Shack. Welkom.
2: Hey.
0: Ja, je bent hier opeens zo 2 dagen achter elkaar binnenkomen rollen.
2: Ja, ik ben blijven slapen.
0: Ja, ik zie de slaapzak nog uitgerold liggen. Ja,
2: ik kreeg het stapel een beetje van Joris aangeboden. En die sla ik niet af.
0: Kijk eens. Ja, we zijn hier natuurlijk met een superleuke reden. Want we gaan hier elke zaterdag van alles vertellen. Niet alleen over de Sea Shack, maar ook over watersport in general. Want vertel, hoe is dit tot stand gekomen?
2: Nou ja, zoals je net al kort zei, ik ben van de Sea Shack. De nieuwe winkel voor watersport, de Hub. En we dachten van, het is wel leuk om te watersport op Curaçao. Maar niet iedereen weet waar dat dan het beste kan. Wat je het beste kunt doen. Wat voor weer is het nu? En wat zijn dan de opties vandaag?
0: En dan hebben we het vooral over de weer op het water. Ik zei net al, het is vrij bewolkt.
2: Ja.
0: Maar op het water gebeurt er nog van alles eigenlijk, opvallend gezien. We hadden het net eventjes buiten de uitzending ook al over. Eigenlijk is dit een beetje de windstille, golfloze periode van het jaar. Maar opvallend genoeg nu heel anders.
2: Ja, klopt. Inderdaad. Het normaal is het hier een beetje windstil in deze periode. Maar nu blijft het maar doorgaan voor de surfers. Hartstikke leuk.
0: Ja, dit is niet normaal. Ik zie gewoon, kijk, dit is een voorspelling voor de volgende week. En dat kan dan vaak nog wel afzwakken. Maar ik zie inderdaad 28 knopen. Nou ja, voor mensen die geen begrip hebben van wat het is. Dat is best een forse wind. Ik zie ook 2,8 meter staan. Nou, dit zijn altijd berichten die nog wel afzwakken qua golfhoogte. Maar het houdt ook nog niet op. Dat is toch bijzonder.
2: Nee, klopt. Ja, de booteigenaren denken van, je kan nog steeds niet naar Klein Curaçao. Nee. Even wachten, maar de surfers die springen nu een gat in de lucht.
0: Ja, nee, er is nog van alles te doen. Dat is ook goed nieuws voor jou, want dan kun je ook van alles weer aanschaffen. Ja. Nieuwe hobby's uitproberen.
2: Ja, nee, en wat we eigenlijk willen gaan doen is dus de verstopte plekjes vertellen. De plekjes waar je misschien nog nooit van hebt gehoord of juist... misschien experts vragen. En jij bent er natuurlijk één van.
0: Nou, ik wil me geen expert noemen, maar liefhebber.
2: Oh, liefhebbende expert.
0: Ervaringsdeskundige.
2: Ja. Oké, okay, ja, precies. Zeker in de surfcommunity.
0: Ja.
2: Dus ja, deze week of deze maand hebben we eigenlijk een special om af te trappen. Om dit een beetje kracht bij te zetten. En we hebben 10% korting op alle inflatables.
0: Nou, daar weten we de een en ander van. Want ik heb toevallig die mooie stoel mogen uitproberen. De bootstoel, is dat? Wat was het ook weer?
2: De hangout.
0: Hangout chair.
2: Ja, dus we hebben de hangout collectie. En in de hangout collectie zit alles wat je maar kan gebruiken voor de waterliefhebber. Die het woordje sport weg wil laten.
0: Ja, de waterrelaxer.
2: Ja, precies, de waterrelaxer. Die kan met de hangout collectie goed uit de voeten. Want het zijn stoelen, het zijn lounges. Een zonnebed voor in de zee. Mm-hmm. Met een magnetische houder, zoals je hebt laten zien.
0: Ja.
2: Dus ja, je kan je geluk niet op als je wilt chillen in het water.
0: Ja, en ook gewoon echt wat lekkerdere kwaliteit. Niet zoiets wat, je trekt hem 1 keer over het zand heen en het is lek. Het is echt wel een stevig materiaal, hè?
2: Ja, klopt. Het is gemaakt van PVC wat speciaal gelast is en niet gelijmd is.
0: Oh.
2: Heel veel PVC-producten worden hier gelijmd. En door de zon en door het zout lost die lijm op. En dan kun je het binnen een half jaar weggooien.
0: Ja.
2: Deze zijn gelast en daardoor zijn die naden wat beter op elkaar aangesloten.
0: Ik had niet verwacht dat ik vandaag ging vertellen over het lassen van floaties. Maar toch zijn we daar op dat moment aangekomen vandaag.
2: Ja.
0: Wat er allemaal voor geavanceerde technieken hierachter zitten, joh.
2: Zeker, ja. En daar, ik blijf nog steeds flabbergasted van de magneten. Waarom elk product een magneet heeft om je cup vast te houden in het water. Maar ja, stel je voor je bent aan het suppen en je hebt een cup mee met of een hard seltzer of gewoon een water... wat je wilt, dan blijft hij gewoon stabiel op je bord staan.
0: Dus je kan suppen en drinken en muziek meenemen. Van alles kan je gewoon op je gemakje zonder stress erop laten zitten.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Superleuk. Nou ja, ik denk dat iedereen gewoon een kijkje moet nemen om te kijken of er iets bij zit voor hun. Het is de hele maand nog, hè?
2: Klopt. De hele maand juli is alle inflatables 10%.
0: Kijk, en je kan vandaag eigenlijk ook nog die kant op als je zou willen.
2: Ja, we zijn open tot 5 uur. Dus ben je aan boodschappen doen en denk je op de terugweg... wat ga ik doen? even de floats checken.
0: En gelijk die korting meepakken. Lijkt me superleuk om elke week weer te horen over de mooie berichten over het water, het weer. Laten we dit blijven vaker doen.
2: Ja, precies. Ja, volgende week meer over wat er... hopelijk hebben we een zonnetje. Ja, ik ben een zonliefhebber. Dus,
0: Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk een wolkenliefhebber. Maar voor het plaatje is het toch wat mooier.
2: Ja, precies. Klopt. Ja.
0: En we moeten af en toe wat filmpjes maken. Dus dan is het handig als er ook wel zon bij komt kijken. Dit was de eerste editie van de Weekend Waves hier bij Paradise. Mick, ik zou zeggen tot de volgende.
2: Ja, nou, fijn weekend.
0: Dankjewel.

0: Mooie muziek van Jason Mraz bij Paradise. I won't give up for you.
1: Paradise FM.
0: Op jouw zaterdagmiddag, dit is Weekend Vibes, waar je net ook Weekend Waves hoorde met Mick Bosman, eigenaar van de Sea Shack. De grootste, leukste, mooiste watersportwinkel van het eiland. En elke week ga je hier horen welke specials er zijn, wat er te doen is op het water, wat voor weer het gaat worden, wat de leukste plekken zijn om daar te beleven. Dus tune in elke zaterdagmiddag vanaf 12:30, als je daar benieuwd naar bent. Ben je niet zo gek op watersport, dan is sowieso leuk om te luisteren. Maar er is er ook nog allerlei andere sport gaande vandaag trouwens. Onder andere de wedstrijd Marokko-Canada staat op punt te beginnen. We hebben ook nog... ja, even kijken hoor. Sorry, ik zit in een verkeerde scherm opeens. Natuurlijk, de Tour de France is van start. Dan is er ook nog, even kijken, Grand Prix vandaag. Max Verstappen. Oh, die heeft een teleurstellende kwalificatie beleefd. Hij was langzamer dan Isaac Hadjar en werd de zevende. Dat is niet de beste start daarvoor. Nou ja, genoeg nog te bekijken. En ook het WK is nog niet voorbij. Misschien liggen we eruit, maar van alles gebeurt daar dus nog. Gisteren ook. Colombia heeft gewonnen van Ghana, gaat dus ook door. Er zijn natuurlijk ook heel veel Colombianen op het eiland, daar blij mee. Ik zelf ook heb toch maar een nieuw team gekozen om te supporten. En dan leek me dit een van de dichtstbijzijnde, zowel mentaal als fysiek. Tot meteen Hansel met Paradise. En eerst hoor je Nickelback.

0: Hanson en Bob bij Paradise. Het is 1 uur geworden, zo meteen tijd voor de tractualiteit. Whitney Houston komt eraan en ook Becky G zo.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren. Een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Verenigde Staten gefeliciteerd met het 250-jarig jubileum van de Amerikaanse onafhankelijkheid. In een bericht op X beschrijft hij de American Dream als een invloedrijke droom die vele tests heeft doorstaan en een voorbeeld is voor andere landen. Ook vanuit het Kremlin kwamen felicitaties van president Vladimir Poetin, die het een bepalend moment in de wereldgeschiedenis noemde. De rechtsradicale Alternatieve für Deutschland heeft op een partijcongres in Erfurt de leiders Alice Weidel en Tino Chrupalla herkozen. Weidel ontving meer dan 80% van de stemmen, terwijl Chrupalla 70% kreeg. Tegenstanders verzamelden zich massaal in Erfurt, waar de politie met 6000 agenten de orde handhaafde en naar schatting 25.000 tegendemonstranten telde. De bosbrand in een natuurgebied nabij de Costa Brava is voor 70% gestabiliseerd. Tot nu toe zijn 2400 hectare verbrand, waaronder een boerderij en een huis. De situatie kan verslechteren door harde noordenwind en droogte. In 7 gemeenten is een lockdown ingesteld. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar 4 brandweerlieden hebben lichte verwondingen opgelopen. Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. De aanvallen vonden plaats in noordelijke steden en bij een gevangenis in Kenia-Roba, nabij de hoofdstad. De rebellengroep Azawad Liberation Front is betrokken. Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime. Paus Leo XIV is op bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa, een belangrijk toegangspunt voor migranten. Hij bezocht een begraafplaats voor niet geïdentificeerde migranten en sprak met een migrantenfamilie. Het bezoek komt 2 weken na goedkeuring van strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers door het Europees Parlement. Leo riep Europa op om beter te reageren op de migratieuitdaging. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: No se logré, tu único pasión. Lo que ha comenzado como un sueño, a vida fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nadine Roos.
6: Het vuurwerk gaat losbarsten in Amerika. Het is vandaag de 4th of July.

4th of July in Amerika. Het 250-jarig bestaan van de VS wordt vandaag gevierd met ongetwijfeld weer een hele hoop vuurwerk. Trump is ook op allerlei manieren dit feestje naar zichzelf aan het toetrekken, maar niet iedereen deelt de feestvreugde. Veel mensen zijn toch wel, nou ja, niet meer helemaal zo enthousiast als aan het begin van zijn termijnen inmiddels. Ook de economie is niet al te best, maar dat mag de pret waarschijnlijk niet drukken, want als er een reden is om het te vieren, dan zal dat ongetwijfeld gedaan worden. En hoe gaan wij dat doen? Welk liedje past bij dat akkefietje? Waar moet jij aan denken? Dat stuur je door via 6751031. Zo meteen komt Shakira eraan. En eerst Tom Cartier. Dit is Life is a Highway bij Paradise.

0: Shakira hoorde je bij Paradise. And underneath your clothes.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ik had het net over het 250-jarig bestaan van Amerika. Dat natuurlijk uitgebreid gevierd wordt op deze 4th of July. Met, ja, ik had hem ook wel een beetje aanzien komen. Firework. Deze is aangevraagd door Natasha. Optie 1 vandaag, je hebt natuurlijk meer om uit te kiezen. Onder andere ook de keuze van Leontien. Die dacht aan Born in the USA van Bruce Springsteen.

En we hebben natuurlijk ook nog een derde optie. Die komt van Detti. Oh, nu loopt het hele systeem vast. Die wil die helemaal niet, Detti, dit nummer. Gaan we toch kijken of het gaat lukken. Want je moet er misschien ook een beetje context bij geven, want die heb ik zelf er niet bij kunnen verzinnen. Marvin Gaye en What's Going On is optie 3 vandaag. Oh, een hele hoop vuurwerk, that's going on. Maar wat wil jij graag horen in volledige vorm? Is dat voor jou optie 1, Firework van Katy Perry? Optie 2, Born in the USA van Bruce Springsteen? Of ga je toch voor Marvin Gaye en What's Going On? Optie 3, dat appje dus door en dan komt hij misschien voorbij... na de Jacksons en Mick Jagger.

De Jacksons en Mick Jagger en State of Shock. Nou, alle states zijn in de staat van shock met al dat vuurwerk dat er gaande is. Waarschijnlijk vandaag op de 4th of July. Ik vroeg welk liedje past bij dat akkefietje. Er zijn de hoop stemmen binnengekomen. Het is niet geworden. Katy Perry en Firework. Ook niet genoeg stemmen voor Marvin Gaye. What's going on? Dat betekent dat we Dettie's uitleg niet gaan horen. Maar dat Bruce Springsteen ook de boss is geworden in de tractualiteit vandaag. Born in the USA hoor je nu bij Paradise.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Madonna hoorde je bij Paradise en Music. En ook New Music heeft zij uitgebracht gisteren in vele lovende woorden ontvangen. Haar nieuwe album.
1: Paradise FM.
0: En ja, dat is ook wel een succes. Ze heeft toch wel een beetje wat matige muziek uitgebracht volgens de critici. Maar dit album valt toch behoorlijk in de smaak. Ik dacht toch even een fragmentje al laten horen van een van de nieuwe hits. Die, nou, volgens mij, ja, als ik er naar luister, dit moet een hit gaan worden. Niet alleen omdat Madonna is, maar omdat het gewoon ook supergoed in elkaar zit. Al haar vibes van de eerdere tracks komen erin terug. Maar dan natuurlijk wel in een nieuw jasje. Laten we eens kijken naar de Danceteria, als ik het goed zeg.

Nou, dit zijn toch de vibes die het sowieso bij Madonna goed doen. Maar volgens mij ook hier op de radio. Ik kan me niet anders voorstellen dat je die binnenkort vaker gaat horen. Madonna en Danceteria. Trouwens, het hele album is gedropt. Dus mocht je benieuwd zijn, die valt ook te beluisteren. Zo meteen muziek van Suzanne en Freek. En eerst even lekker meezingen met deze mega classic van Oasis. Wonderwall hoor je nu bij Paradise.

eens kijken of het wolkendek morgen inderdaad een beetje opentrekt. Ik ga er vandaag vandoor. Morgen tussen 12 en 2 gewoon weer een nieuwe editie van Weekend Vibes. Zometeen non-stop je favoriete Paradise Remix. Level 42, John Legend ga je horen, OMC. En eerst is dit Steve Winwood en Higher Love. Tot

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountiel Beach.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
1: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
3: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, has y compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, y beton industrie brieven gaat, y recibe bostempel digital go cada compra de 25 florin. Cada kaartje voel je na, tabo chance pa ganun Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di enya, y 1500 florin di gasolin di aso gas y ubi pay. Y timas premio banero set di parts di koi man. 25.000 Finma's, of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie, visit funmaas.com.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft verklaard dat Oekraïne de controle heeft over de Zwarte Zee. In een bericht op X noemt hij dit een overwinning die velen voor onmogelijk hielden. Hij verwijst naar de bevrijding van Slangeneiland in juni 2022 en de aanhoudende aanvallen op de Russische vloot en havens. Oekraïne heeft recent zijn aanvallen op de bezette Krim geïntensiveerd, waar momenteel een groot brandstofgebrek heerst. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Verenigde Staten gefeliciteerd met het 250-jarig jubileum van de Amerikaanse onafhankelijkheid. In een bericht op X beschrijft hij de American Dream als een invloedrijke droom die vele tests heeft doorstaan en een voorbeeld is voor andere landen. Ook vanuit het Kremlin kwamen felicitaties van president Vladimir Poetin, die het een bepalend moment in de wereldgeschiedenis noemde. De rechtsradicale Alternatieve Für Deutschland heeft op een partijcongres in Erfurt de leiders Alice Weidel en Tino Chrupalla herkozen. Weidel ontving meer dan 80% van de stemmen, terwijl Chrupalla 70% kreeg. Tegenstanders verzamelden zich massaal in Erfurt, waar de politie met 6000 agenten de orde handhaafde en naar schatting 25.000 tegendemonstranten telde. De bosbrand in een natuurgebied nabij de Costa Brava is voor 70% gestabiliseerd. Tot nu toe zijn 2400 hectare verbrand, waaronder een boerderij en een huis. De situatie kan verslechteren door harde noordenwind en droogte. In 7 gemeenten is een lockdown ingesteld. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar 4 brandweerlieden hebben lichte verwondingen opgelopen. Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. De aanvallen vonden plaats in noordelijke steden en bij een gevangenis in Kenyiroba, nabij de hoofdstad. De rebellengroep Azawad Liberation Front is betrokken. Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles. Where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
7: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
8: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: Hij zit erin!
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk.

0: Ferry, betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. Blue Trace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft verklaard dat Oekraïne de controle heeft over de Zwarte Zee. In een bericht op X noemt hij dit een overwinning die velen voor onmogelijk hielden. Hij verwijst naar de bevrijding van Slangeneiland in juni 2022 en de aanhoudende aanvallen op de Russische vloot en havens. Oekraïne heeft recent zijn aanvallen op de bezette Krim geïntensiveerd, waar momenteel een groot brandstofgebrek heerst. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Verenigde Staten gefeliciteerd met het 250-jarig jubileum van de Amerikaanse onafhankelijkheid. In een bericht op X beschrijft hij de American Dream als een invloedrijke droom die vele tests heeft doorstaan en een voorbeeld is voor andere landen. Ook vanuit het Kremlin kwamen felicitaties van president Vladimir Poetin, die het een bepalend moment in de wereldgeschiedenis noemde. De rechtsradicale Alternatieve Für Deutschland heeft op een partijcongres in Erfurt de leiders Alice Weidel en Tino Chrupalla herkozen. Weidel ontving meer dan 80% van de stemmen, terwijl Chrupalla 70% kreeg. Tegenstanders verzamelden zich massaal in Erfurt, waar de politie met 6000 agenten de orde handhaafde en naar schatting 25.000 tegendemonstranten telde. De bosbrand in een natuurgebied nabij de Costa Brava is voor 70% gestabiliseerd. Tot nu toe zijn 2400 hectare verbrand, waaronder een boerderij en een huis. De situatie kan verslechteren door harde noordenwind en droogte. In 7 gemeenten is een lockdown ingesteld. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar 4 brandweerlieden hebben lichte verwondingen opgelopen. Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. De aanvallen vonden plaats in noordelijke steden en bij een gevangenis in Kenyiroba, nabij de hoofdstad. De rebellengroep Azawad Liberation Front is betrokken. Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Bingo-do. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
1: Hey, kibo te pone de bomanch. Pasa Carrefour. I check ture producto nan kun sticker blau. Brasa de bomanch. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir den grup. I classic tea pa relax de special match. Compra tres of mas. I bota un ticket ku chance pa gana premio. Tour si ma. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda riba te banda bo. Bin join e hola blau.
2: Command the road with all

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us there, where technology and excellence come together. Tenderloin, ribeye, T-bone, lump rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.

Geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: is geopend van 10 tot 10.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft verklaard dat Oekraïne de controle heeft over de Zwarte Zee. In een bericht op X noemt hij dit een overwinning die velen voor onmogelijk hielden. Hij verwijst naar de bevrijding van Slangeneiland in juni 2022 en de aanhoudende aanvallen op de Russische vloot en havens. Oekraïne heeft recent zijn aanvallen op de bezette Krim geïntensiveerd, waar momenteel een groot brandstofgebrek heerst. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Verenigde Staten gefeliciteerd met het 250-jarig jubileum van de Amerikaanse onafhankelijkheid. In een bericht op X beschrijft hij de American Dream als een invloedrijke droom die vele tests heeft doorstaan en een voorbeeld is voor andere landen. Ook vanuit het Kremlin kwamen felicitaties van president Vladimir Poetin, die het een bepalend moment in de wereldgeschiedenis noemde. De rechtsradicale Alternatieve Für Deutschland heeft op een partijcongres in Erfurt de leiders Alice Weidel en Tino Chrupalla herkozen. Weidel ontving meer dan 80% van de stemmen, terwijl Chrupalla 70% kreeg. Tegenstanders verzamelden zich massaal in Erfurt, waar de politie met 6000 agenten de orde handhaafde en naar schatting 25.000 tegendemonstranten telde. De bosbrand in een natuurgebied nabij de Costa Brava is voor 70% gestabiliseerd. Tot nu toe zijn 2400 hectare verbrand, waaronder een boerderij en een huis. De situatie kan verslechteren door harde noordenwind en droogte. In 7 gemeenten is een lockdown ingesteld. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar 4 brandweerlieden hebben lichte verwondingen opgelopen. Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. De aanvallen vonden plaats in noordelijke steden en bij een gevangenis in Kenyiroba, nabij de hoofdstad. De rebellengroep Azawad Liberation Front is betrokken. Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Ontdek de toekomst van woonlijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

103.1 FM. Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft verklaard dat Oekraïne de controle heeft over de Zwarte Zee. In een bericht op X noemt hij dit een overwinning die velen voor onmogelijk hielden. Hij verwijst naar de bevrijding van Slangeneiland in juni 2022 en de aanhoudende aanvallen op de Russische vloot en havens. Oekraïne heeft recent zijn aanvallen op de bezette Krim geïntensiveerd, waar momenteel een groot brandstofgebrek heerst. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Verenigde Staten gefeliciteerd met het 250-jarig jubileum van de Amerikaanse onafhankelijkheid. In een bericht op X beschrijft hij de American Dream als een invloedrijke droom die vele tests heeft doorstaan en een voorbeeld is voor andere landen. Ook vanuit het Kremlin kwamen felicitaties van president Vladimir Poetin, die het een bepalend moment in de wereldgeschiedenis noemde. De rechtsradicale Alternatieve Für Deutschland heeft op een partijcongres in Erfurt de leiders Alice Weidel en Tino Chrupalla herkozen. Weidel ontving meer dan 80% van de stemmen, terwijl Chrupalla 70% kreeg. Tegenstanders verzamelden zich massaal in Erfurt, waar de politie met 6000 agenten de orde handhaafde en naar schatting 25.000 tegendemonstranten telde. De bosbrand in een natuurgebied nabij de Costa Brava is voor 70% gestabiliseerd. Tot nu toe zijn 2400 hectare verbrand, waaronder een boerderij en een huis. De situatie kan verslechteren door harde noordenwind en droogte. In 7 gemeenten is een lockdown ingesteld. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar 4 brandweerlieden hebben lichte verwondingen opgelopen. Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. De aanvallen vonden plaats in noordelijke steden en bij een gevangenis in Kenyiroba, nabij de hoofdstad. De rebellengroep Azawad Liberation Front is betrokken. Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: tijd. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret de Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.

Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagtripsa Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: Hij zit erin!
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Jij wilt toch ook niks missen van een VK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mexico-stad neemt maatregelen tegen drukte tijdens de WK-wedstrijd Mexico tegen Engeland. Afgelopen week vielen er 4 doden door verdrukking na de overwinning op Ecuador. Bij het monument voor de onafhankelijkheid zijn slechts 25.000 mensen welkom. De Amerikaanse ambassade waarschuwt Amerikanen voor de drukte en mogelijke demonstranten. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is gestegen tot 2954. Op 24 juni vond een zware beving plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. De noordelijke kustregio La Guaira is het zwaarst getroffen. Hulpdiensten blijven zoeken naar overlevenden, terwijl ziekenhuizen overvol zijn. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft verklaard dat Oekraïne de controle heeft over de Zwarte Zee. In een bericht op X noemt hij dit een overwinning die velen voor onmogelijk hielden. Hij verwijst naar de bevrijding van Slangeneiland in juni 2022 en de aanhoudende aanvallen op de Russische vloot en havens. Oekraïne heeft recent zijn aanvallen op de bezette Krim geïntensiveerd, waar momenteel een groot brandstofgebrek heerst. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Verenigde Staten gefeliciteerd met het 250-jarig jubileum van de Amerikaanse onafhankelijkheid. In een bericht op X beschrijft hij de American Dream als een invloedrijke droom die vele tests heeft doorstaan en een voorbeeld is voor andere landen. Ook vanuit het Kremlin kwamen felicitaties van president Vladimir Poetin, die het een bepalend moment in de wereldgeschiedenis noemde. De rechtsradicale Alternatieve für Deutschland heeft op een partijcongres in Erfurt de leiders Alice Weidel en Tino Chrupalla herkozen. Weidel ontving meer dan 80% van de stemmen, terwijl Chrupalla 70% kreeg. Tegenstanders verzamelden zich massaal in Erfurt, waar de politie met 6.000 agenten de orde handhaafde en naar schatting 25.000 tegendemonstranten telde. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
3: Je

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. The

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

voor zet outdoorstoelen ter waarde van 2700 gulden. Laat zien hoe blauw jij bent en doe mee aan de Blue Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you...